En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klimaatverandering.

chemische tests als behandeling van besmette patiënten. En twee kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gerrit Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Parijs zijn zeker 200...

uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: brakken, zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd.

Daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Artsen zonder grenzen slaat alarm over de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo, omdat de ziekte zich sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. Er zijn al ruim 900 vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 vermoedelijke sterfgevallen gemeld. De boosdoener is de Bundibugyo-variant van het ebola-virus, waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie wil daarom snelle actie en veilige begrafenissen om verdere verspreiding te voorkomen. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel.

0: Gelderdoom. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
5: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

0: Johan de Vos.
1: Goedemorgen, zonnig. Het is vandaag de 31ste, de laatste dag van de maand mei in 2026. En ik je hartelijk welkom. En ja, nogmaals, goedemorgen. En het is vroeg. Ja, het is over 7 geworden als je de radio aan hebt gezet. Dank je daarvoor. En ja, ik vraag je niet of te blijven luisteren. Of anders misschien onderweg, dat je de radio aan hebt, dan komt dat ook allemaal goed uit. Dus tot 9 uur ben ik in ieder geval voor jou daar om de platen aan en af te kondigen enigszins. En dan heb ik nog non-stop muziek. Ja, dus ja, je komt aan alle... Ja. Nou, dat komt aan je trekken, zo wil ik zeggen, toch? Als eerste openen Bilal Wahid. Ik was alles een beetje door elkaar, no? Bilal Wahid. En Overdosis was de eerste plaat in de show. En dit was de nieuwe single van Niall Horan en Miles Smith. Ja, Niall Horan natuurlijk van One Direction. Dat is al wel gegaan. En nu heeft hij een vriend gevonden met Miles Smith. En op de plaat samen, als echte vriendschap, hebben ze deze opgenomen. Drive Safe heet op nummer. En dat staat voor, het gaat over het leven als reis. En hoe je omgaat met afscheid en groei, staat erbij. Nog dit. Dus, een hele goede suggestie voor op deze zondag, toch? Om het aan te houden, zou ik zeggen. Tot 9 uur dus. Gaan we lekker Drive Safe. Ja, oké. Dat is goed. Okay. Gaan we eventjes terug naar 1999. Want dat was het jaartal waar deze artiest het over heeft en bezingt. Ik heb het natuurlijk over Prince.

0: prachtig.
1: Hij blijft prachtig, deze van James Arthur in Say You Won't Let Go. 1999, Prince hoorde je nog ervoor. Straks hebben we Beyoncé. Maar eerst deze prachtige van Chaperone,
0: The Subway, op RTV.

2006 komt het nummer alweer. Goh. Zijn we 20 jaar oud? Ja. Gaat snel, hè? Beyoncé en Irreplaceable hoorde je. En daarvoor Chapel Rowan en The Subway. Prachtig nummer, prachtig. Op deze zondag. Hey, 20 minuten lang een breuze of vrije hits. Dat betekent dat non-stop muziek aankomt straks is naar het headline nieuws om 7:30. Phil Collins zie ik staan. Brother Johnson. Stamp, lekker. Snelle. En Enrique Iglesias staan geprogrammeerd. Maar we hebben eerst nog deze Lost Frequencies met Tom O'Dell. En de Black Friday. Ik spreek je zo meteen weer. Om 10 voor ongeveer. Naar dit non-stop muziek.

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
4: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Artsen zonder grenzen slaat alarm over de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo, omdat de ziekte zich sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. En het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: naar Spanje toe te gaan. Deze, als je dit nummer hoort, hè?
1: Ja, lekker.
0: Wow, lekker zon, maar jij hoeft niet naar Spanje toe te gaan. Ja, we hebben afgelopen week lekker weer gehad, hè? Gaat iets minder worden dit geval. Deze week nog. Hey, waar is het mond? Zo muziek, 20 minuten lang Bruce Ovaders. Enrique Iglesias, Bailamos. En sneller met licht. Laat het licht aan. Ja, kan ook nog. Bronze.

Wat je wilt doen, we gaan eventjes tussenuit. 8 uur komt eraan. Splitsen het programma door tweeën. Ja, dat doen we altijd. Elke zaterdag of zondag. Dus na 8 uur zijn we terug voor deel 2. En ik ga je beloven dat ik een plaat draai om lekker mee te beginnen. Alicia Cara. Scares to be beautiful. Ken je die nog? Ja? Zullen we dat doen? Oké. Spreken we dat af. Gaan we nog even ertussenuit. Tot zo.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
8: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hit.
9: Jouw

0: gestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Parijs zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichtingen en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor 100.000 mensen. En op de A67 bij Lierop in Noord-Brabant is vannacht een overleden man gevonden die was aangereden op de snelweg. Hoe hij daar terecht kwam is nog onduidelijk. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan waarvoor de weg werd afgesloten. Mogelijk lag of liep de man al voor de aanrijding op de weg. De melding kwam rond 1 uur vannacht binnen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
2: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: Nederland.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.

0: Vos.
1: Goedemorgen, het is vandaag alweer de laatste dag van maand mei 2026, oftewel de 31ste mei van 2026. Dus ik heet je hartelijk welkom terug op deze zondagochtend. Ja, iets na achten alweer. En dat waren weer twee plaatjes die we lekker gedraaid hebben. Alessia Cara en Scares the Beautiful uit 2016 alweer. 10 jaar geleden scoorde ze deze plaat. En ja, dan zeg je van, oh ja, wie was er alweer? Ja, het was deze dame. En Justy en Jack Style en Jan hoorde je juist met Turn the Light Off. En daarmee sprongen we lekker op bed, als je nog op bed zat en vlag. Misschien was het ook het geval en had je de radio aangezet, of misschien ben je lang uit bed en ben je onder weg ergens naartoe. Of misschien zit je gewoon aan tafel te eten. Het is makkelijk bij deze. Ja, ontbijt. Even, heb je ook al wat toe nodig, toch? Ja, zeker op deze zondag. Dan ben je wel vroeg, moet je zeggen. Want zondagochtend. Ja, dan heb je misschien wel een doel om ergens te gaan doen. Iets te gaan doen. En dan wens ik je daar veel plezier mee. Oké, tot 9 uur. En dan ga ik je lekker vergezellen met lekker muziek. Het heden en verleden, zoals ik het altijd zeg. En de plaat uit het heden had ik juist gehoord. En dan gaan we eventjes terug naar 2009. In deze nog? Ja. Ja, ken je dit? Ja, Kings of Leon, daar zijn ze. Met Use Somebody.

0: Toen voor die plaatjes waar je lekker mee kunt zingen. Dat is met dit geval ook zo geweest. Alan Clark met Back in My World. Of misschien heb je goed meegezongen met Kings of Leon en Use Somebody.
1: Ja, dat kan ook.
0: Lekker rocken. Of misschien met deze. Amy Grant. Amy Grant. En Baby, Baby, Baby. Straks gevolgd door Luna en Russo met Voortbestemd. Maar nog eerst.

voortbestemd. Luna en Russo. Russo. Prachtig. En daarvoor Amy Grant en Baby Baby. Ja. De volgende plaat is van een artiest die komt uit Engeland. Scoorde in Engelse hitlijst met dit nummer. De 7e positie is hoogste notering. In Nederland is de top 40. De 3e positie als hoogste. Dat is een groot hit dus. En ik heb het over een plaat uit... Wat was het alweer? Dat is een lange letter. Ik zat er, zie ik niet even staan. Wat was het? Oh ja, 2021 kwam het nummer. Deze van Tom Grennan, daar heb ik het over. A Little Bit of Love. Het gaat over als je iemand mist. Of de liefde. Maar volgens Grennan gaat het over de mentale worsteling... om door te gaan of om terug te gaan naar...

0: kapot. Muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: RTV Parkstad. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. In Parijs zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichtingen en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. En op de A67 bij Lierop in Noord-Brabant is vannacht een overleden man gevonden die was aangereden op de snelweg. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
3: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Turn it up and turn it on.
1: Right on.
2: Lekker toch?
0: Goedemorgen.
1: Play, dat heb ik gedaan. Jennifer Lopez, J-Lo. Die lekker play is uit 2001 alweer. Susanne Freek, die was hier al halverwege, hoorde je ervoor. En Duran Duran uit de jaren 80, Notorious. En daarvoor Three Doors Down, Here Without You. Zo heet die. Gaan we straks verder met Jelly Bean en Steve Dante. Maar eerst Zayn en Sia.

Zometeen en Dusk Till Dawn. Ik ga afscheid van je nemen, alvast. Ja, deze zondag, Mark, wens ik je een leuke zondag van. Maak er een leuke dag van. Zo moet ik het zeggen. En ja, doe rustig aan wat je wilt doen. Ja, cool. En geniet ervan. Dat is het allerbelangrijkste. En de rest van de week natuurlijk ook. Spreken we elkaar weer aanstaande zaterdag om 7 uur 's ochtends. Dan ben ik er weer. De groetjes, hoi!

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum, enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
8: En papa durft er niet in.
7: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
9: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
10: RTV Parkstad.
11: Jouw hits.
10: Jouw nieuws.
12: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de tweede aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt

0: volop filmpjes gedeeld van de hagelstenen. Op meerdere plekken moesten bestuurders uit hun auto worden gered. Vooral in Wallonië stonden straten en wegen onder water. De brandweer kreeg honderden oproepen en ook het treinverkeer lag op meerdere trajecten stil door blikseminslag en modderstromen. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
5: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
6: Bij Poelman Parfums.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. En noodweer in België heeft gisteravond veel schade veroorzaakt met hagel van het formaat golfbal en tientallen gewonden op een festival. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.
10: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
11: RTV Parkstad.
10: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
4: Kom binnen.
5: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
5: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. In Laos zijn 5 goudzoekers die meer dan een week vastzaten in een overstroomde grot onverwacht zelf naar buiten geklommen. Ze raakten eerder ingesloten door snel stijgend regenwater. Een reddingsteam had pompen ingezet om het waterpeil te verlagen. De mannen zaten onder de modder, hadden huid- en darmklachten en overleefden dagen zonder eten of schoon drinkwater. 2 andere dorpelingen zijn nog vermist en duikers bereiden voor hen een nieuwe zoektocht voor. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden, net als vorig jaar, zo'n 100.000 mensen verwacht. En in een woning in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een 38-jarige man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. 2 mensen die in het huis waren zijn aangehouden, dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Het gaat om een man van 40 en een vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. Spot.

0: krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: RTV Parkstad. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. In Laos zijn 5 goudzoekers die meer dan een week vastzaten in een overstroomde grot onverwacht zelf naar buiten geklommen. Ze raakten eerder ingesloten door snel stijgend regenwater. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. En in een woning in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een 38-jarige man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. 2 mensen die in het huis waren zijn aangehouden, dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Café Brakke, stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 tot 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. Burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. Op een defensietop in Singapore heeft de Japanse minister van Defensie scherpe kritiek geuit op China en gezegd dat niet Japan, maar juist Beijing met zijn enorme wapenarsenaal grote zorgen veroorzaakt. Hij wees erop dat Japan geen kernwapens of strategische bommenwerpers heeft, maar Japan verhoogt al 12 jaar op rij zijn defensiebudget. Discussies over een mogelijke Japanse reactie bij een Chinese aanval op Taiwan zorgden eerder ook voor oplopende spanningen. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. En in Aarlanderveen is vannacht een persoon zwaar gewond geraakt bij een val in een feesttent van voetbalvereniging SV Aarlanderveen, die in de twee laatste weekenden van mei zijn 60-jarig jubileum vierde. Het slachtoffer kwam in de tent door nog onbekende oorzaak ten val en is na eerste hulp met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter landde op het veld om te assisteren. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Een lekkere geur is essentieel.
11: Maar wat is jouw favoriete geur?
10: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
11: tot Michael Kors.
10: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
8: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het

0: huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
4: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
3: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf.
4: Of bel 06 46 00 5751.
3: Tot snel! Bij Pavel Parket.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer. Dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: RTV Parkstad.
10: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim 320.000 euro opgehaald. Op een defensietop in Singapore heeft de Japanse minister van Defensie scherpe kritiek geuit op China en gezegd dat niet Japan, maar juist Beijing met zijn enorme wapenarsenaal grote zorgen veroorzaakt. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. En in Aarlanderveen is vannacht een persoon zwaar gewond geraakt bij een val in een feesttent van voetbalvereniging SV Aarlanderveen, die in de twee laatste weekenden van mei zijn 60-jarig jubileum vierde. Het weer, een zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
11: RTV Parkstad.
12: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
13: RTV Parkstad.
12: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overleggen.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 12

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. Sinds afgelopen donderdag heeft gemeente Het Hoge Land, waar Warffum onder valt, extra nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel geregeld. Het Rode Kruis snapt niet waarom er nog geen blijvende oplossing is gevonden en noemt de situatie mensonterend. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. De politie pakte honderden personen op. De burgemeester sprak van een stedelijke guerrillaoorlog. Winkels hadden uit voorzorg hun deuren gesloten, maar ondanks dat werd er bij een krantenkiosk toch brand gesticht. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. De Rotterdamse burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Op het vorige album van de Stones uit 2023 was McCartney trouwens ook al te horen. Volgens de ex-Beatle voelde de opnamesessie anders dan het maken van zijn eigen muziek. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Afgelopen vrijdag bracht McCartney zelf een nieuw album uit, getiteld The Boys from Dungeon Lane. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.

Corona and the Rhythm of the Night, de grote zomerhit van 1994. Een jaartje eerder probeerden ze het ook, maar toen sloeg het helemaal niet aan. En ik heb me eigenlijk altijd afgevraagd, als ze een vooruitziende blik hadden gehad, hadden ze hun band dan Corona genoemd? Ja, dat is net hetzelfde als met het biermerk. RTV Parkstad via FM 89.2, DAB+, en het wereldwijde web rtvparkstad.nl. Nu met Ariana Grande.

Billy Joel op RTV Parkstad. Tot 1993 produceerde hij popmuziek met als hele grote hits Piano Man en Goodnight Saigon. En na 1993, ja, toen kwam er een beetje een omslag. Toen lag de focus van Joel op optreden en het schrijven en opnemen van klassieke muziek. Dat klonk dan inderdaad zo. Hè? Je zou het verwachten in een Chinees restaurant. RTV Parkstad nu met Jamie Lydell. Dit is

Fifth Harmony en Kid Ink en Word hier op je radio. Het is vandaag de laatste Weekend Lunchshow van mei. Van de maand mei, hè? Niet van mijzelf. Het is Wereld Niet Rokendag, Wereld Anti-Tabaksdag, hoe je het ook noemen wil. Deze dag die staat in het teken van het verminderen van het gebruik van tabak. Jaarlijks overlijden aan de gevolgen van het roken miljoenen mensen. En dat wil de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, een beetje tegengaan. Ja, en dan is de 20 minuten hits op een rij non-stop in Breuzelvrij natuurlijk niet het meest geschikte event om die woorden kracht bij te zetten. Want ja, met allemaal die lekkere foute muziek wordt er zo meteen aan zitten komen. Pak je al snel een pilsje en een sigaretje en dan is het weer gedaan. Je hoort

0: Voorheerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: De 20 minuten hits om een rij non-stop en breuzelvrij op zondag in de Weekend Lunchshow. Ja, die staat bol van de hits uit het genre fout. Conqueror kwam voorbij met Shaggy en Banana. Ook Luf, Billy Ocean, Owen Paul, Luisa Fernandez. En zojuist hoorde je, ja, van heel lang geleden, Chicory Tip en Son of My Father.
1: Radio Retro.
0: Halverwege de jaren 70 werd er in Guildford in het Verenigd Koninkrijk een bandje opgericht. En dat noemde zich de Guildford Stranglers. Later viel dat Guildford er vanaf, bleef over de Stranglers. En die hadden in de jaren 80 een aantal hits. En één daarvan is de radio-retro van dit uur. En dat is No Mercy.
2: Lekker man.

0: Radio Retro van dit uur, The Stranglers en No Mercy. En als ik de hedendaagse foto's van de band bekijk, ja, ze zijn nog even rock'n'roll als in het begin in de jaren 70. De Weekend Lunch Show die gaat zo meteen verder na enen. Ik spreek je zo.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshake. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
6: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
7: En papa durft er niet in.
6: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
8: Bij Poelman Parfums. Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Op Malta heeft voor de vierde maal op rij de Arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. De Arbeidspartij zou een voorsprong van zo'n 18.000 stemmen hebben. Premier Ubbela noemt het voorlopige eindresultaat een overwinning voor alle Maltese. Het eiland kampt door de oorlog in het Midden-Oosten met hoge energieprijzen en de Arbeidspartij heeft dit probleem opgepakt om het voor de eilandbewoners draaglijk te houden. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. De man schold de telefonisten van de alarmcentrale uit. 'S Middags bracht de politie de man een bezoek om hem het bellen te laten staken, maar hij deed de deur niet open. 'S Avonds vond de politie het welletjes en werd de man gearresteerd. Op het moment dat de man werd aangehouden was hij volgens de politie met 112 aan het bellen. Er is beslag op zijn telefoon gelegd. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. Sinds eind 2022 is er een prijsplafond voor Russische ruwe olie en sinds begin 2023 voor Russische aardolieproducten van kracht. Dit wordt ieder half jaar aangepast. Exploitanten in de EU mogen die producten alleen tegen of onder die prijs verkopen. Door de oorlog in Iran zijn de olieprijzen door het dak gegaan. Door een tijdelijke bevriezing blijft de prijs enigszins hetzelfde, rond de $60. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaarderstijd ingenomen. Het gaat om kasteel Beaufort bij de rivier Litani. De rivier die lang werd gezien als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. In het gebied vonden kort geleden al luchtaanvallen plaats, waarbij volgens Israël terroristische infrastructuur vernietigd werd. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum, enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
12: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
13: Want het oog wil ook wat.
12: audiofrenzy.nl.
14: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
15: Ah!
14: Of zo?
15: Ik snap hier niks van.
14: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. We'll be right back.

Vrienden en vriendinnen van de radio, het is zondagmiddag eventjes over 1. Deel 2 van de Weekend Lunch Show is zojuist officieel van start gegaan. We hebben zometeen weer een track uit de jaren 90 voor je als tweede track. En welke? Nou, dat is nog eventjes in de glazen bol kijken. Voor jou dan, hè? Ik weet het. Nu eerst Peter Schilling.

Anthony Terrell Smith, Stone Logan, Wild Thing op je radio. En zijn kenmerkende geluid als rapper, dat leverde hem uiteindelijk meer werk op als stemacteur en gewoon acteur dan als zanger. Nu een dame die ooit deel uitmaakte van de meidengroep Girls Aloud, was getrouwd met een bekende voetballer, Ashley Cole, en bleef na de scheiding zijn naam houden. Want ja, dat klinkt natuurlijk beter als artiestennaam dan Cheryl Ann Tweedy.

0: hoorde Sigma op RTV Parkstad met Nobody to Love.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Ja, je hebt er vast en zeker alles meegemaakt. Je maag begint te knorren, waar je dan ook bent. Als teken dat er iets in moet. Hè? Je hebt honger. En dat geluid wat die maag dan maakt, dat heeft een naam. Borborygmus. Ja, dan weet je dat in elk geval de volgende keer als het gebeurt. En je wordt erop aangesproken. Goh, heb je honger? Nee, het is borborygmus. Mensen, zometeen de 20 minuten hits op rij non-stop in Breuzelvrij. Daarin enkel en alleen foute hits. Met onder andere...

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstenvlei van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
6: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: RTV Parkstad.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Op Malta heeft voor de vierde maal op rij de arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde, en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie, nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaardestijd ingenomen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
11: RTV Parkstad.
12: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
11: RTV Parkstad.
12: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: 20 minuten hier zo met Rijn, non-stop in Breuzelvrij. Ze zitten er alweer op. Op zondag in de Weekend Blue Show met enkel en alleen hits uit het genre fout. The Two Brothers on the Fourth Floor, Come Take My Hand. Matt, The Backstreet Boys, The Miami Sound Machine. En zojuist Amy Stewart en Knock on Wood.
1: Radio Retro.
0: En dat is een projectje van Armin van Buuren van alweer 20 jaar geleden. Deed hij niet onder zijn eigen naam. Hij noemde het Perpidious Dreamer. Dit is

is Dreamer, zo waar geen woord van gelogen. The Sound of Goodbye. Want het is, ja, het loopt tegen het einde van de Weekend Lunch Show. Aan de andere kant van de ruit staat hij al klaar om de studio over te nemen. Roger voor het meestersmiddagmatinee. Ik wens jou nog een hele fijne zondag.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.
1: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hit.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Deze week gaat sociale zakenminister Veilbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Veilbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Veilbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. En de Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbonden buiten het kabinet om een plan willen maken voor de economie en de arbeidsmarkt. Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Koen van Oostrom en FNV-voorzitter Hans Spekman zouden eerst met elkaar gaan praten of onderhandelingen kansrijk zijn. Tot teleurstelling van de werkgevers trokken de vakbonden afgelopen donderdag de stekker uit de besprekingen met het kabinet. De bonden willen actie gaan voeren. Vandaag wordt de eerste marathon van Groningen gehouden en de veiligheidsregio Groningen meldt dat verschillende mensen onwel zijn geworden. Dat zou op meerdere plekken op de route gebeurd zijn. Aan de marathon doen volgens de organisatie zo'n 2000 lopers mee. Sommigen zouden door een hitteberoerte getroffen zijn. De ambulancediensten in Groningen hebben hun capaciteit bereikt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 1, zodat de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten gecoördineerd kan worden. Er is door Frankrijk bij de VN-veiligheidsraad een spoedvergadering aangevraagd. Dit vanwege de situatie in Libanon. Israël is bezig daar verder op te trekken en zou het historische kasteel Beaufort hebben ingenomen. Frankrijk respecteert het recht op zelfverdediging van Israël, maar de Israëlische invloedssfeer in Libanon is in de ogen van de Fransen een misstap, die niet alleen het staakt het vurenakkoord schendt, maar ook het internationaal recht. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters. Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.

0: Die was er met de Weekend Lunch Show. Volgende week zaterdag is hij er weer. De eerste plaat trouwens van het Meestersmiddagmatinee was van Martin Moreno. Ja hoor. Goedemiddag, tot 4 uur is dit het programma met jouw hits, jouw nieuws.
1: Roger Meester. Jouw hits, jouw nieuws.

0: Phil Collins, studio.
1: Ik zag laatst weer zo'n foto van Phil Collins. Ziet er niet echt fris uit meer, vind ik. Ja, goedemiddag. Twee keer de 20 minuten hits. De zondagmiddagplaat hebben we straks in de tweede uur. En we hebben een leuke gouden ouwe vandaag van Frans Halsema.

0: Dominic Fike. En White Keys. Ik heb hem al beloofd. Hij komt er ook aan, hoor. Frans Halsema. Wie? Frans Halsema. Voor de ouderen onder ons zegt dat heel veel. Voor de jongeren misschien helemaal niks. Maar de plaat is zo mooi, zeg. Ken je deze nog? Voor haar.
1: Hey! Ken je deze nog? Ken je deze nog?
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: Meesters. En die presenteerde Pasa, featuring The Adventures of Stevie V. En daarvoor nog Frans Halsema met het mooie, het gevoelige, het prachtige, het melancholieke voor haar hier op RTV Parkstad. Sherry Ranks heb ik voor je, Mr. Loverman. En dan de 20 minuten hits om rij, non-stop en breuzevrij. Met onder andere La Bouche en Be My Lover.
1: Meesters, middag, matinee.

aandacht. Zie je wel? De juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voel je dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Deze week gaat sociale zakenminister Vijlbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Vijlbrief in het televisieprogramma Buitenhof. En de Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbonden buiten het kabinet om een plan willen maken voor de economie en de arbeidsmarkt. Vandaag wordt de eerste marathon van Groningen gehouden en de veiligheidsregio Groningen meldt dat verschillende mensen onwel zijn geworden. Dat zou op meerdere plekken op de route gebeurd zijn. Er is door Frankrijk bij de VN-veiligheidsraad een spoedvergadering aangevraagd. Dit vanwege de situatie in Libanon. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
3: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hit op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Wij zijn RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws. Je hoorde de 20 minuten hits met Afrojack, Alicia Keys, De Lumineers, Offenbach, La Bouche, zoals beloofd, en ook nog Usher. En straks het meest als middagmatinee, mensen. Deel 2, na 3.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Kom binnen.
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Pietonmarketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hit.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Overal in het land is het behoorlijk warm en dat heeft ervoor gezorgd dat tijdens verschillende marathons mensen onwel zijn geworden. Dat gebeurde in Groningen, Amersfoort en Utrecht. Twee deelnemers moesten gereanimeerd worden. Door het hoge aantal onwelwordingen in Groningen hadden de ambulancediensten daar hun capaciteit bereikt en werd er opgeschaald. De organisatie heeft de lopers opgeroepen goed naar hun lichaam te luisteren, omdat door de warmte de omstandigheden voor veel deelnemers zwaarder zijn. Deze week gaat Sociale Zakenminister Veilbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Veilbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Veilbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. De eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK heeft plaatsgevonden en Memphis Depay heeft daaraan helemaal meegedaan. Depay raakte eind maart geblesseerd aan zijn bovenbeen. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft vertrouwen in de 32-jarige topscorer, mits hij helemaal fit is. Koeman springt tegenwoordig iets voorzichtiger met Depay om en het zou zomaar kunnen dat de voetballer pas later in het toernooi in actie zal komen. Oranje speelt de eerste wedstrijd op zondag 14 juni tegen het Japanse elftal. Het duel vindt in Dallas plaats. Bij rellen in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie gisteravond 780 mensen opgepakt. Na het winnen van de finale van de Champions League door Paris Saint-Germain trok men massaal de straat op om te feesten, maar er braken ook rellen uit. Franse media melden dat 277 mensen nog altijd worden vastgehouden. Tijdens de rellen zijn 57 agenten gewond geraakt. De spelers van PSG worden vanmiddag door de Franse president Macron ontvangen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
10: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
11: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
12: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
11: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 20 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
13: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgsland?
14: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
15: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
13: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
15: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
0: Stuur je appje naar

0: Mooi zeg, op de zondagmiddag. Lionel Richie samen met een stukje rijstvla. Hè? Mooie combinatie. En Stuck on You. En je hoorde ook nog Shaboozy en Miles Smith. En Blink Twice. Goedemiddag terug bij het matinee. Nog een uurtje ben ik bij je. Wat heb ik nog voor je? Natuurlijk de zondagmiddagplaat, die komt eraan. En ook de tweede editie 20 minuten hitsommerij, non-stop en breuzevrij. Dus ik zeg goedemiddag.
1: Roger Meester.
2: Jouw hits, jouw nieuws.
1: RTL.

0: Ja, ook vriendin van de show geworden. Bella Kay komt veel voorbij met I Love It, I Love It, I Love It. Daarvoor nog Tim Deluxe, zoals beloofd. Met Sim Obernick en It Just Won't Do. Ja, tijd voor de zondagmiddagplaat. Dat is een Italiaanse plaat vandaag van Eros. Eros Ramazzotti.
1: De zondagmiddagplaat.

0: Nou, volgens mij komt hij iedere dag voorbij.
1: Roger Meesters.
0: Nee, die niet. Die zit alleen in het weekend. Maar Justin de Wild wel met Sherry. Oh, dat was hij nog een keertje. Daarvoor nog Tame Impala en ook nog Mika. En Eros Ramazzotti had de zondagmiddagplaat. Se bastasse una canzone. Lekker, hè? En straks 20 minuten hits met Greg David. Onder andere The Two Brothers on the Fourth Floor. En ook nog Samber.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houd al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen. RTV Parkstad.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Overal in het land is het behoorlijk warm en dat heeft ervoor gezorgd dat tijdens verschillende marathons mensen onwel zijn geworden. Dat gebeurde in Groningen, Amersfoort en Utrecht. Twee deelnemers moesten gereanimeerd worden. Deze week gaat sociale zakenminister Vijlbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. De eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK heeft plaatsgevonden en Memphis Depay heeft daaraan helemaal meegedaan. Bij rellen in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie gisteravond 780 mensen opgepakt. Na het winnen van de finale van de Champions League door Paris Saint-Germain trok men massaal de straat op om te feesten, maar er braken ook rellen uit. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
0: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hit.

James Morrison en Nelly Furtado. Broken Strings. In de 20 minuten hier zo bereid, non-stop en breuzevrij. Een ander duo was ook van de partij, Madken en Ray Dalton. Samber, zoals beloofd, The Two Brothers on the Fourth Floor... en Greg Davin met Walking Away. En tot zover ook het matinee voor deze zondag en ook voor dit weekend. Ik wens je nog een fijne Paakstad zondag, nog een mooie zondag... en morgen beginnen we met de maand juni. Ik spreek je volgende week zaterdag weer. Even na 2:00... voor het meestersmiddagmatinee. Bye.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Via sociale media heeft de politie verschillende beledigende en bedreigende reacties ontvangen naar aanleiding van een bericht over een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Onder dat bericht kunnen geen reacties meer worden geplaatst. Volgens de politie zijn een gesprek en kritiek goed, maar in dit geval zijn alle fatsoensnormen overschreden. Een woordvoerder zegt dat er sprake was van de meest heftige bedreigingen. De politie meldt dat de jongen die gisteren bij de Maarseveense plassen uit het water werd gehaald overleden is. Gisteren rond 5 uur kwam er een melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Op dat moment was het wegens het mooie weer erg druk in het recreatiegebied. Er werd met een duikteam, een helikopter en een droneteam naar de jongen gezocht. Niet veel later werd hij uit het water gehaald. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. De recreatieplas is vandaag gesloten. Het Libanese persbureau NAA meldt dat er zeker 11 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. 1 aanval zou in de buurt van een ziekenhuis hebben plaatsgevonden en daarbij raakten 12 medewerkers gewond. De aanvallen waren in de nacht, verschillende woningen raakten daardoor verwoest, terwijl de bewoners lagen te slapen. Hezbollah heeft al laten weten terug te mappen en vergeldingsacties op Israëlische doelen uit te voeren. In april spraken Israël en Libanon een staakt-het-vuren-akkoord af, maar nog altijd gaan de aanvallen gewoon door. De 81-jarige zanger Rod Stewart heeft 2 optredens in Las Vegas afgezegd. Hij kampt met een bijholteontsteking en zijn artsen hebben hem geadviseerd rust te nemen. Daarom kwamen de concerten op vrijdag en gisteren in de Colosseum at Caesar Palace te vervallen. Volgens een woordvoerder verwacht men dat Stewart vanaf dinsdag 2 juni weer op het podium staat. De Britse zanger heeft zijn excuses aan zijn fans aangeboden en laat weten dat hij zijn stem rust geeft om te herstellen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
13: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. wat o zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Kom binnen!
12: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
12: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Een lekkere geur is essentieel.
2: Maar wat is jouw favoriete geur?
1: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
2: tot Michael Kors.
1: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan de

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirot Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Via sociale media heeft de politie verschillende beledigende en bedreigende reacties ontvangen naar aanleiding van een bericht over een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Een woordvoerder zegt dat er sprake was van de meest heftige bedreigingen. De politie meldt dat de jongen die gisteren bij de Maarseveense plassen uit het water werd gehaald overleden is. Gisteren rond 5 uur kwam er een melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Het Libanese persbureau NAA meldt dat er zeker 11 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. De 81-jarige zanger Rod Stewart heeft 2 optredens in Las Vegas afgezegd. Hij kampt met een bijholteontsteking en zijn artsen hebben hem geadviseerd rust te nemen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
5: Yeah.

0: Krummeltje, Krummeltje, wist je het al?
1: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
2: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hit.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld tot 80 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Justitieminister Van Weel zegt dat het bizar is dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. De ballonvaarder sloeg daarop alarm, waarna een traumahelikopter en verschillende ambulances uitrukte. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd in een tuin van een woning gevonden. De politie onderzoekt de tragische voorval en bevestigt dat het slachtoffer mogelijk zelf gesprongen is. Tijdens de halve marathon in Groningen, waar 6500 mensen aan meededen, zijn 7 lopers door de warmte bevangen. Dat laat de organisatie weten. 2 deelnemers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De anderen werden bij de finish behandeld. Er werden meerdere ambulances opgeroepen omdat er op de route mogelijk nog meer mensen onwel zijn geworden. Het publiek werd opgeroepen niet naar de locatie te komen, zodat de hulpdiensten hun werk goed konden uitvoeren. Ondertussen zijn alle lopers gefinished. De Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Bovenaan in de peilingen staat de leider van het linkse Pacto Histórico, Iván Cepeda. Voor veel Colombianen is veiligheid en geweld het belangrijkste verkiezingsthema. Aan de vooravond van de verkiezingen vonden er in meerdere plaatsen in het land aanslagen plaats. Denk daarbij aan de aanslag van een maand geleden toen een bus op een snelweg ontplofte waarbij 21 mensen omkwamen. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het oosten en zuidoosten nog een bui vallen. Verder is het droog. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
8: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
9: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
8: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
7: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.

0: een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
0: Bij Taxi Centraal.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. Tijdens de halve marathon in Groningen, waar 6500 mensen aan meededen, zijn 7 lopers door de warmte bevangen. Dat laat de organisatie weten. 2 deelnemers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het oosten en zuidoosten nog een bui vallen. Verder is het droog. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzel.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow! Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
5: Kom binnen.
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd gevonden nadat de brand al onder controle was. Die brand brak rond 11:30 uit, maar de oorzaak ervan is nog onbekend. Het vuur zou buiten zijn ontstaan en daarna zijn overgeslagen naar het dak en een spouwmuur. Tientallen omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. Door de grote hoeveelheid rook werd een NL-alert in de omgeving verstuurd. Een deel van de achtergevel van het pand is ingestort. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit de mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld veroordeeld tot 80 jaar gevangenisstraf. Justitieminister Van Weel noemt het bizar dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. En Australië kampt met een grote muizenplaag, vooral in het westen en zuiden van het land. In sommige gebieden zijn tot 8000 muizen per hectare geteld, 10 keer meer dan de grens voor een plaag. Vooral boeren worden hard getroffen omdat de dieren gewassen beschadigen en voor extra kosten zorgen. De overheid staat tijdelijk sterker muizenvergif toe om de aantallen terug te dringen. Ook scholen nemen extra maatregelen tegen de overlast. De oorzaak van de snelle groei van de muizenpopulatie in Australië is onduidelijk. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Een lekkere geur is essentieel.
9: Maar wat is jouw favoriete geur?
8: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
9: tot Michael Kors
8: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
8: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
9: Bij Poelman Parfums.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
11: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld.
2: En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is iemand om het leven gekomen. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit de mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. En Australië kampt met een grote muizenplaag, vooral in het westen en zuiden van het land. In sommige gebieden zijn tot 8000 muizen per hectare geteld, 10 keer meer dan de grens voor een plaag. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
0: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en reuzelvrij.

0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late-night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest J, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joods Overleg heeft het kabinet gevraagd om J de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit de mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. En in Kenia dient morgen een rechtszaak over de komst van een ebola-opvangcentrum voor mogelijk besmette reizigers uit Congo. Critici zijn bang voor gezondheidsrisico's en noemen de opvang een bedreiging voor de bevolking. De Keniaanse overheid benadrukt dat het centrum deel uitmaakt van internationale samenwerking op het gebied van gezondheidsveiligheid. Tegelijkertijd blijft de exacte grootte van de ebola-uitbraak in Congo lastig in kaart te brengen door wisselende cijfers en veel onbevestigde gevallen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Kom binnen!
11: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
10: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
11: Rockmart in Kerkrade, zei je?
10: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
12: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland.
8: je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
13: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
14: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
13: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
15: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat?
3: Audiofrenzy.nl.
5: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest J, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit de mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. En in Kenia dient morgen een rechtszaak over de komst van een ebola-opvangcentrum voor mogelijk besmette reizigers uit Congo. Critici zijn bang voor gezondheidsrisico's en noemen de opvang een bedreiging voor de bevolking. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad.
9: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
8: RTV Parkstad.
9: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Mmm.
8: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. Het Centraal Joodse Overleg stapt naar de rechter als artiest Ye, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joodse Overleg heeft het kabinet gevraagd om Ye de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. En Duitse ondernemers reizen volgende maand weer af naar een economisch forum in het Russische Sint-Petersburg. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dat Duitse bedrijfsvertegenwoordigers er weer aanwezig zijn. Het SPIEF-forum wordt georganiseerd door de Russische president Poetin. De deelnemers zeggen de economische banden met Rusland te willen behouden en de Duitse miljardeninvesteringen te beschermen. Ook politici van de Alternatieve Vuur Deutschland reizen af naar het evenement. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.

0: En ik zei al, een hele goede avond en van harte welkom. Het is weer zondagavond, het is een zeer zwoele dag vandaag. Ik bedoel, de afgelopen dagen hebben we ons rood gezweet. Maar ik heb weersberichten gehoord en dat betekent dat we de komende dagen iets koeler weer krijgen. Gelukkig maar, want dat was gewoon niet uit te houden. Iemand die het de afgelopen week wel heeft uitgehouden met de uitzending, dat is onze Roy. Ja. Ging lekker vorige week.
1: Ging best goed, ja.
0: Ging goed, ja. Gefeliciteerd, jongen. Het gaat goed met jou.
1: Ja, ja. Ik leer steeds meer.
0: Ja, het gaat steeds beter, hè. Ja, ja. Goed, we hebben weer gasten in de studio vanavond, zoals vanouds. En straks ga ik je vertellen wat de komende tijd van gasten nog gaan komen in de studio. Ja, ik ga gewoon even terug naar jou, want je hebt het druk nou met de gasten.
1: Je bedoelt vandaag?
0: Of, ja, vandaag. Vandaag.
1: Okay, ja, vandaag. Ja, we hebben... Ja, gasten, waarschijnlijk ja. Bekende al voor de luisteraars.
0: Horen bijna met meubileren.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Dus, ja. Okay.
1: Maar ze gaan zich daar ook even voorstellen voor alle nieuwe luisteraars die intussen zijn bijgeschakeld en die onze gasten nog niet kennen. Verder zullen we wel zien wat ze allemaal nog te vertellen hebben.
0: Ja, dat gaan we doen. Zullen we nog eentje live meteen beginnen? Of,
1: We kunnen meteen beginnen, toch?
0: Maar ze hebben heel veel te vertellen, volgens mij.
1: Ik hoop dat het redden binnen, binnen het programma. Dus,
0: gaat helemaal lukken.
1: We hebben Parkstad Futsal League. Ik zeg het misschien weer verkeerd.
2: Nee, je zegt het prima.
1: Ik zeg het prima, gelukkig. Ik heb er de hele avond zitten oefenen. We hebben Bob en Jimmy hier. Jimmy is ook bestuurslid, hè? Ja, nou, die gaan zich even aan jullie voorstellen en wat jullie hobby eigenlijk precies inhoudt.
2: Ja, je kunt inderdaad wel zeggen dat het een hobby is door de week heen. Mijn naam is Bob Evers, inderdaad al een paar keer hier mogen zijn, dus dank voor nu in ieder geval voor de uitnodiging al. Mijn rol is secretaris binnen het bestuur en dat doe ik eigenlijk al 2017, 18 of 19, in ieder geval rond die dingen zijn we eigenlijk opnieuw aan de slag gegaan met het huidige bestuur. Dus ik geef hem even door aan Jimmy.
3: Nou, mijn naam is Jimmy Krasek. Ik ben actief in de zaal sinds 2018 en ingestapt als bestuurslid in 2020. Even gauw op mijn hoofd en daar vervul ik de rol als wedstrijdsecretariaat. Dus ik plan alle wedstrijden, scheidsrechters, teams, etc. Dan ben ik zelf ook nog actief als teamleider en aanvoerder bij La Squadra Rosa in de Parks of Futsal League zelf.
1: Ja, het is best wel veel werk, geloof ik, of niet? Om dat allemaal een beetje te organiseren.
3: In het begin wel, maar als het eenmaal loopt, dan loopt het.
1: Ja,
3: Het is ook een beetje met werk. Als je iemand de feeling hebt, dan loopt het wel.
1: Ja, maar aan het begin van het seizoen is het natuurlijk weer allemaal inplannen. Ja.
3: Dat is wel veel werk, ja.
1: Ja. En als het eenmaal loopt, dan zal het ook gaan. Ja.
3: Als iedereen netjes blijft en doet wat ze moeten doen, dan is het goed.
1: Ja. We hadden in het voorgesprek het er al even over gehad. Het bestaat al sinds 1980, klopt dat?
2: Ja, toen nog niet in de naam van de Parkstad Futsal League. Heeft een aantal andere namen gehad voordat wij het in 2020 omdoopten naar de Parkstad Futsal League. Om ook echt meer aan te geven voor welke regio staat het. En futsal is de internationale term voor zaalvoetbal.
1: Ja.
2: Dus dat is wel altijd even goed om uit te leggen. Hè. Zaalvoetbal wordt ook nog altijd wel gebruikt. Maar de afgelopen jaren is die omslag naar futsal gegaan. Dus de Parkstad Futsal League. Hiervoor was het de JHVTC, de Jan Hellebrand Vrije Tijdscompetitie. En dat raakt meteen ook hetgeen wat wij zijn, een vrije tijdscompetitie. En dat gebeurt al jaren in de regio Parkstad. En afgelopen seizoen is dat met 18 teams geweest en na verloop van tijd met 16 teams. Mm-hmm. En het is misschien even wel goed om uit te leggen. Het is zaalvoetbal. Ja. Het is een veel sneller spelletje dan op het veld. Bij ons wordt er 2x25 minuten wordt er gespeeld. En op hogere niveaus wordt 2x20 minuten gespeeld. En dat is ook echt de effectieve tijd, zoals ze dat noemen. Dus als de bal uitgaat, is het een stopt de tijd. Als er een goal wordt gescoord, overtreding, et cetera, is dat een wedstrijd, een helft doet soms gewoon een uur in plaats van 20 minuten. Bij ons zijn het gewoon 2x25 minuten en laat de scheidsrechter door de tijd doorgaan. Dus 4 veldspelers, 1 keeper. En dat betekent dat het een heel snel spel is. Waarbij de bal, als die uitgaat, ook al heel snel in het spel terecht kan komen. En dat verzorgen wij dus nou eigenlijk de afgelopen jaren.
1: Ja.
2: En wat Jimmy al terecht zegt, vanaf 2019, 2020 doen we dat in de huidige samenstelling met dit bestuur.
1: Ja. Ja. Ja, jullie zijn de overkoepelende organisatie eigenlijk, hè, die het allemaal doet. En ja. Ik heb gezien van er zijn 3 klassen waar jullie in spelen.
2: Klopt.
1: Hoofdklasse, eerste klasse, tweede klasse.
2: Ja, topklasse en klasse, tweede klasse, inderdaad.
1: Ja, en in het voorgesprek bleek ook dat dat best wel een hoog niveau is, hè? Die topklasse, hè?
2: Eigenlijk wel inderdaad, misschien kan Jimmy daar denk ook zeker meer over zeggen. Jimmy bezoekt toch altijd, omdat hij zelf ook nog voetbalt, wat meer wedstrijden. Maar in de topklasse zien we echt wel dat het niveau echt wel hoog is. Mm-hmm. Dat er ook jongens voetballen die op het veld op een bepaald niveau spelen, maar ook al in de zaal op een bepaald niveau. Dus dat betekent eigenlijk de afgelopen jaren dat we ook een vlucht hebben gehad door middel van social media, dat er allemaal teams ook naar ons toe komen die ook dus al op het veld of in de zaal op een bepaald niveau spelen. En dat zorgt toch wel, zeker in de topklasse, toch Jimmy, voor een aanzienlijk hoog niveau.
3: Ja, eens. In principe toen we vorig seizoen startten, waren we eigenlijk met 2 klasses begonnen.
1: Mm-hmm.
3: Door het afvallen van een aantal teams was het heel moeilijk om die wedstrijden in ieder geval te laten spelen, want je heel veel tussenposes kreeg. Ja. En kijken naar het kwaliteitsverschil was het gewoon te hoog om dan zeg maar die 2 klassen te houden. Waardoor we gekozen hebben voor topklasse, eerste klasse en tweede klasse. En dan hebben we gekeken van welke teams zijn goed genoeg en welke zijn, die kunnen lopen er tegenaan. Maar het zijn dan iets minder om die bij elkaar te krijgen.
1: Ja.
3: Lopend seizoen zag ik ook wel het verschil. En uiteindelijk hebben we ook de goede keuze gemaakt om ze zo in te delen. Dan hebben we wel gekozen voor 4 keer tegen elkaar. Maar dan zie je wel dat het dan net wel iets te veel is. Omdat je nou weer iets te weinig teams hebt om... Ja, een beetje variatie met teams tegen te voetballen.
1: Ja.
3: Iemand weet je ook wie links en rechtsbenig is. En dan, dan denk je van, we moeten alweer tegen...
1: Ja, alweer tegen ja. Maar hoe vaak speelt men een wedstrijd eigenlijk?
3: 1 keer per week.
1: 1 keer per week. Dus
3: dat is medio september meestal. Ja. En dat trek ik door tot aan december. Dan pakken we dan even die 2,5 weken rust.
1: Ja.
3: Dan doen we wel dat nieuwjaarstoernooi er tussendoor.
1: Ja.
3: En dan meestal de tweede week van januari beginnen we weer. En dan trekken we dat weer meestal door tot eind mei of half mei.
1: Ja.
3: Rekening houden we natuurlijk met een aantal dingen. Vakanties, ramadan, et cetera, et cetera.
1: Ja.
3: Dus we proberen zoveel mogelijk wekelijks te laten voetballen.
1: Ja. Het is echt een wintersport, zeg maar. Toch al, hè? Want in de zomer...
3: Dat is het voordeel van de zaal, toch? Ja. Je kan doorvoetballen. Je hebt het altijd droog. Dus je kan gewoon altijd voetbal nooit afgelast. Tenzij de tegenstander natuurlijk niet komt, maar...
1: Ja.
3: Algemeen, 90% wordt wel gewoon uitgespeeld.
1: Ja, en we zitten nu aan het eind van het seizoen, hè? Of het is het al afgelopen? Of,
3: Ja.
2: We hebben afgelopen vrijdag hebben we de feestavond gehad. Daarvoor hebben we nog een All-Star wedstrijd gevoetbald, waarbij alle beste spelers van de teams, dus eigenlijk 1 speler per team, samengevoegd is. Het team was toen gecoacht, werd gecoacht door Kevin Meijer, die in België op niveau coach is. Dus alle jongens samen gezet en dan eigenlijk tegen een eerste team van een van de bestaande voetbalverenigingen hier in Parkstad. En wat je wel ziet is, en daar wil ik net nog even op inhaken, dat we door de tijd heen ook uitgebreid zijn, zeg maar, qua teams. En dat ze sterker zijn geworden. En dat we nu op het einde wel natuurlijk gaan vooruitkijken. Hè, ook naar volgend seizoen komen er teams bij. We hebben nu een 5-6 teams die erbij willen komen. Zodat je dus inderdaad al gaat kijken van welke klasses kun je volgend seizoen gaan inzetten. Dus dat betekent nu ook nog wel een wat drukkere periode om die klasses al in te gaan vullen, gesprekken aan te gaan. Met teams die zich nu al hebben gemeld. Of teams die zich nu gaan melden nog. Hè? Misschien ook wel naar aanleiding van deze uitzending. Dus daar staan we eigenlijk altijd voor open om dat gesprek aan te gaan. Vanuit de vrije tijdsgedachte dat we inderdaad wekelijks voetballen. En zoals Jamie ook al zei, dat kregen we op de feestavond ook weer terug. Jamie benoemde net heel kort even de ramadan. We hebben natuurlijk heel veel teams van... islamitische achtergrond die vanwege de ramadan 2, 3, 4 weken niet of op een veel later tijdstip pas kunnen voetballen. En Jimmy houdt daar eigenlijk voortreffelijk rekening mee. Daar gaven een aantal teams ook weer de complimenten voor. Dus in die zin het maatwerk wat we als Parkstad Futsal League bieden, dat spreekt zich ook wel rond en dat vinden mensen fijn.
1: Ja.
2: Dus we proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.
1: Ja. Dus de planning is wat dat betreft wel altijd een uitdaging, denk ik dan. Of,
3: yes, afhankelijk van hoeveel teams je hebt. En dan vragen wij het begin van het seizoen een enquête van wat zijn jullie gewenste speeldagen. Dus ik probeer 70%, 50% rekening te houden met hun gewenste tijd, wat ze willen. Ja. En met een uitwijkdag naar een tweede keus. Ze zullen niet altijd spelen wat ze willen. Kan ook niet, maar ik probeer er wel zoveel mogelijk rekening mee te houden. Willen ze inhalen, kan dat ook. Normaal hanteren wij een week van tevoren. Dus je moet, als je woensdag voetbal of donderdag en je wil afzeggen van die week daarna, moet je het eigenlijk woensdag en donderdag gedaan hebben. Want daar zijn we volgens mij ook wel heel erg flexibel in om ze toch te laten inhalen. Want we willen ook eigenlijk dat ze zoveel mogelijk tegen elkaar voetballen, dat die wedstrijden gewoon lekker gespeeld worden.
1: Ja. Maar als er zo'n nieuw team komt, hè, want daar weet je nog niet wel van wat voor niveau dat is. Worden die automatisch in die tweede klasse gezet? Of,
3: In principe niet. We hebben toevallig afgelopen 3 mei hebben wij een onderling toernooitje georganiseerd met de nieuwe teams.
1: Ja.
3: We hadden meen ik 5 of 6. Die hebben tegen elkaar laten voetballen. En van daaruit kunnen we eigenlijk al een beetje zien.
1: Een beetje een inschatting maken.
3: Van hey, goh, hoe voetballen ze, waar kunnen we ze indelen. Of ze moeten specifiek al aangeven, hey, ik wil topklas zijn.
1: Ja.
3: En ik probeer wel met hun om de tafel te zitten van, hey, ik zou dat liever niet doen. Want ja, dat vind je 2 wedstrijden, ga je dat doen. En vind je de derde, vierde niet meer leuk. Ja, ja. En dan stop je ons dadelijk. En dan, ja, moeten we weer alles omgooien.
1: Ja.
3: Dus ze willen
1: maar sta je nou voor, die hebben misschien niet het achter van de tong laten zien. En die zijn best goed. Start in die tweede klasse en dan blijken ze eigenlijk...
3: Dan hebben we een uitdaging.
1: Ja.
3: Ja.
1: Dus dan wordt die tussentijds gepromoveerd of zo. Dat je een soort indelen, ja, alsnog een wijziging moet maken.
3: Dan zullen we het dan intern wel over gaan hebben. Want in principe laten we spelers gewoon toe die gewoon een hoog niveau hebben. Maar als echt KNVB heel hoog gevoetbald hebben en we weten dat...
1: Ja.
3: Dan willen wij die natuurlijk niet het hele seizoen laten meespelen. Want als die dan structureel meespelen, dan word je van kastje naar de muur gestuurd.
1: Ja. Ja, dat is dan ook niet fijn. Want je benadrukt al van het is eigenlijk voor de gezelligheid. Hè? Dat is het eerste doel toch, dat het vooral fijn blijft om te voetballen. En het gaat niet in eerste instantie om de winst. Wat natuurlijk wel altijd wel leuk is om te winnen. Maar...
3: Nou, wat ik nu zelf ervaar van is, spelen is leuk, maar winnen is leuk.
1: Ja, dat blijft mens eigen.
3: Je ziet wel tot de concurrentie en de moed om te winnen is wel van een stuk hoger geworden. Ja, ja. Men komt in ieder geval niet om te verliezen, laat het zo zeggen.
1: Nee, precies. Maar de derde helft was belangrijk, zo hoorde ik net. Dus,
3: in principe wel.
1: Ja.
4: Het was ook wel...
1: even een microfoon erbij, ja.
2: Dat, die derde helft, dat was vroeger inderdaad ook wel zo. En ik weet nog zelf, toen wij ooit op de middelbare school zaten met een vriendenteam. En toen begonnen in deze vrije tijdsavondcompetitie. Dat iedereen wel bleef hangen na de wedstrijd op vrijdagavond. Ja. Of dat nou een Bouwbach was of een Rolduc. Of hier in Hoensbroek dan, waar we ook veel wedstrijden spelen. Maar je ziet eigenlijk zeg maar, dat door de tijd heen dat het samen blijven hangen wat minder wordt.
1: Ja.
2: Dus dat is wel jammer. Daar is ook wel een beetje de vrije tijdscompetitie voor bedoeld. Als we dat nog terug zouden kunnen krijgen, zou dat natuurlijk wel heel erg tof zijn.
1: Vaak als je toch langer bezig bent, merken wij ook, hè, met bepaalde toernooien die mijn vereniging bijvoorbeeld organiseerde, dat het toch steeds meer, het winnen werd toch steeds belangrijker.
2: Ja.
1: Ik denk dat mens eigen is. Dus, maar goed, daar hebben we het eigenlijk nog over.
2: Zeker.

0: ik vind het wel lekker deze hoor. Helemaal van Down Under in Australië. In excess aan New Sensation op je radio hier op deze zondagavond bij RTB Parkstad. En wij gaan natuurlijk even terug, zometeen, als de heren klaar zijn met zingen. Ja, nu zit ik klaar. Goed, dan gaan wij even terug naar onze gasten vanavond, Bob en Jimmy. En natuurlijk onze eigen Roy. Yes,
1: ja. Ja, we hadden het straks al even benoemd. En jullie hadden een feestavond gehad. Hè? En daar een... Ja, wat doen jullie er eigenlijk met die feestavond? Is het alleen een afsluiting van het seizoen of zit er iets meer achter?
2: Ja, dus wat achter. Er zit ook in die zin wat voor. We benoemden dat na het kort, de All-Star-wedstrijd. Dat ook altijd wel in de afgelopen jaren een vast item is geworden. Waarbij de beste spelers van elk team worden samengevoegd. Dus altijd elk jaar afwachten hoe sterk de tegenstander is. En met name hoe sterk ons eigen All-Star-team is.
1: Ja.
2: Niet altijd iedereen die wat, met name Erik en Jimmy, zeg maar, op een blaadje schrijven wat volgens hun de beste spelers zijn van dat team, van dat seizoen, die kunnen. Dus je weet eigenlijk nooit precies hoe sterk het is. Altijd ook voor ons, voor onze All-Star coach Kevin Meijer, is het ook altijd een uitdaging om een opstelling te krijgen en daar een tactiek bij te verzinnen en een beetje te kijken van hoe speelt die tegenstander. En inderdaad, nadat we de wedstrijd hebben gespeeld, overigens gewonnen dit jaar, dus heel erg goed. We waren echt tevreden. Zijn we de kantine ingegaan in Hoensbroek. In de biezen in dit geval, zoals we iets van een feestavond hebben, of een teamleidersbijeenkomst of een scheidsrechtersbijeenkomst, dan doen we dat meestal bij Leo in Hoensbroek. Mm-hmm. Sportcafé Time Out doen we dat dan. Leo is altijd daar even vriendelijk en heel gastvrij.
1: Ja.
2: Dus dat houden we daar. En dan staat het eigenlijk in de TK. We een presentatie hebben we klaarstaan met de beste speler. Uiteraard wie dan de winnaar is geworden in dit geval. En dit seizoen van de topklasse, de eerste klasse, tweede klasse. Maar ook wie de beste speler is, wie de beste keeper is, de topscorer. En dat hebben we eigenlijk al jaren doen we dat. Buiten dat de wedstrijden natuurlijk een eindstand hebben, geven de scheidsrechters ook fairplay punten op een schaal van 0 tot 10. Dat is ook eigenlijk altijd de grootste beker, omdat we zijn de vrije tijdscompetitie. We vinden fairplay het belangrijkste binnen onze vereniging. Dus dat betekent dat we daar ook een prijs voor hebben. Dus die wordt uitgereikt op basis van de punten die de scheidsrechters geven. Dat was dit jaar is dat op 2 punten na La Squadra Rosa geworden. Dus daar zit het ook heel weinig verschil in. Maar ook, en die vinden we ook heel belangrijk, doen we nou ook sinds een drietal seizoenen de beste teamleider. Omdat elk team heeft in principe 2 teamleiders. Sommige teams hebben 1 teamleider. Alleen, dat is een rolmodel. Dat dient een rolmodel te zijn. Dus die is het goede voorbeeld voor zijn spelers. Dat betekent dat ook hij als teamleider degene is die contact heeft met ons als bestuur.
1: Mm-hmm.
2: En dat als er zaken zijn, of er nou positieve zaken zijn of wat minder positieve zaken zijn, is dat ons eerste aanspreekpunt.
1: Ja.
2: Dus we vinden dat een goede teamleider ook een prijs dient te krijgen. En dat hebben we dit jaar ook weer gedaan.
1: Ja.
2: En een teamleider die bij United voetbalt, is een team die wat al jaren bij ons meespeelt, ook super dankbaar is. En ook, zij benoemde ook inderdaad het op maatwerk aanpassen door onze wedstrijdsecretaris vanuit de Ramadan, dat er eigenlijk pas om 10 of 11 uur gevoetbald wordt. In dit geval is Najib de teamleider. Hij is gewoon een doodgoede jongen die, mag ik wel zeggen, heel fijn in contact. Pak dingen op, kun je van op aan. Dit seizoen sprong dat voor ons als bestuurder er bovenuit en is hij de beste teamleider geworden. Dus daar zit ook echt wel, die feestavond is ook echt bedoeld om, hadden we het net kort in de break hadden we het daarover, dat je wel ziet dat feestavonden, toen ik zelf voetbalde vanuit de middelbare schooltijd, dat waren altijd hele druk bezochte feestavonden tot laat in de avond en in de nacht. En je ziet wel door de jaren heen dat dat minder wordt. Maar je ziet wel dat degenen die er dan zijn, dat daar wel hele leuke, waardevolle gesprekken op plaatsvinden met een terugblik naar dit seizoen, maar ook een vooruitblik naar volgend seizoen. En ook eigenlijk wel een blijk van waardering naar ons als bestuur. Voor alles wat we doen. Want daar begon je mee. Ja, daar gaat stiekem toch, ik durf bijna niet naar Jimmy te kijken en te vragen hoeveel uren er als wedstrijdsecretaris in gaan zitten. Maar ja, als ik kijk naar mijn eigen uren als secretaris, laat staan met eventuele aanpassingen als wedstrijdsecretaris, dan ja, snoept dat stiekem best wel wat tijd weg van ja, je normale werkleven en allerlei andere vrijwilligers, de zaken die je doet.
1: Ja, ja, ja, logisch. Hè. Dus, maar eventjes, want je zegt van ja, die feestavonden die zijn nu wat anders dan vroeger. Is de samenstelling van die groep, is die ook veranderd in die tijd dat jij nog... Ja, toen was je ook wat jonger dan nu. Ja. Geldt dat ook voor de hele groep eigenlijk?
2: Ja, dankjewel. Ja, het was inderdaad denk een dikke 20 jaar geleden. Ja, het was een iets andere tijd.
1: Ja.
2: Nee, ik denk wel... het hoorde denk ik ook gewoon bij de ontwikkeling die we merken in de maatschappij. Ook in Zuid-Limburg. Ondanks dat denk ik sommige mensen daar misschien nog niet al te klaar voor zijn. Maar je ziet wel dat multiculturele, de etniciteit een stuk diverser is geworden. Mm-hmm. Jongens vanuit de Balkan, jongens vanuit... Afrika. We hebben een Somalisch team. We hebben meerdere Marokkaanse teams. In ieder geval van kom af. Hè, van Al-Zaar, zeg maar. Heel divers. En ik denk toen ik zelf voetbalde... hadden we dat niet. Of veel minder. Beduidend veel minder.
0: Is dat te maken met de taalbarrière? Of,
2: Ik denk dat het te maken heeft sowieso... met de verandering van... van bevolkingssamenstelling, ook in Limburg. Mm-hmm. Denk, hè, in Rotterdam.
0: Ook een heel andere cultuur ook. Hè. Bedoel, die vieren misschien op een andere manier. Hè?
2: Ja, en ik denk ook wel wat je ziet... het voedsel, hè, ook de internationale terminologie... Hè, daar ga je ook wel richting Spanje, Portugal, maar ook Brazilië.
0: Mm-hmm.
2: Daar leeft dat enorm. Andere landen uiteraard ook. En je ziet ook wel steeds meer de vlucht wat voedsel heeft genomen... En ook waar de KNVB aandacht in wil hebben. De KNVB heeft nou sinds 2024 ook echt een aparte eigen tak voedsel. Ja. Dus naast het veldvoetbal investeren ze enorm op voedsel. En ik denk dat dat bij ons ook wel te zien is. Plus dat voedsel ook wel, ook al bij de regio hoort, bij Parkstad hoort. Het heeft wat roos. En wat we net ook zeiden, het is snel, het is wendbaar.
0: Mm-hmm.
2: En hoe hoger je gaat spelen, hoe... harder het ook is, maar wel met meer respect. Dus ja, ik denk dat door de tijd heen... dat het een ommekeer heeft genomen... dat we meer teams zien van origine buitenlandse komaf. En tot zeg maar de Nederlandse teams. Hè, de autochtoon, ondanks dat je dat woord volgens mij niet meer mag gebruiken... maar echt het Nederlandse, dat dat veel minder is geworden. Dat zorgt wel voor een hele leuke diversiteit.
1: Ja. Daar brengt een beetje kleur in de league.
2: Ja, ja, nee, klopt. En, en inderdaad, dat. En dat betekent ook wel dat we, en daar hebben we als bestuur, denk misschien wel elke bestuursvergadering over, of niet, bijna elke bestuursvergadering, dat brengt ook een temperament met zich mee.
0: Ja.
2: En het temperament is, als alles goed gaat, is het geweldig.
0: Mm-hmm.
2: Ja, de Jan Hellebrand Cup, onze bekerfinale, wat 2 weken geleden in Nut is gevoetbald. Het was 1 groot feest. Het was eigenlijk een de wat oudere garde tegen de jongere garde. De tribune zat aardig vol. En er was ook nog 1 iemand, of in ieder geval meerdere mensen... en er was 1 trom. Of je weet het, op een trom aan het slaan. Ja, dat zorgde voor zoveel sfeer. De scheidsrechters. Het was een hele spannende wedstrijd. De laatste minuut 2-2 penalties. Wat uiteindelijk United won. Dankzij een ontzettend goede keeper... die wat heel veel die 2 penalties stopte. Maar de beleving, de sfeer, het onderling respect. Mm-hmm. Ja, echt een soort van
0: dus als reclame. Als ik jou goed begrijp, hè, de volgende belangrijke wedstrijd... moet iedereen een troppel meenemen om een beetje sfeer erin te brengen.
2: Ja, misschien moet dat wel aanstaan. Donderdag tijdens de Supercup en toch Jim? Ja, misschien is dat wel een mooie.
0: Ja, okay. Dus een oproep in iedereen die er naartoe gaat volgende week... of de donderdag dan allemaal trommels meenemen en de fluiten, weet ik veel... Ja. Ja,
1: beetje toch. Braziliaanse sfeer creëren.
2: Ja,
1: bij deze dan oproep, hè?
2: Ja.
1: Ja, want volgende, jullie organiseren wat. Ja, vertel daar even wat over.
2: Oh, jij wordt
3: Supercup, ja goed. De bekeropzet van dit seizoen hebben we wel anders gedaan als vorig seizoen. Mm-hmm. Normaliter hadden wij 4 poelen met 4-5 teams erin... die we dan tegen elkaar lieten spelen. Nummers 1 en 2 gingen door. Als je een beetje ongunstig loopt, dan zit je altijd bij de sterke... en dan vallen altijd dezelfde teams af.
1: Ja.
3: Dus ja, we hebben dit seizoen ervoor gekozen om er een knock-out van te maken. Dus dat heeft wel zijn kleurtjes afgeworpen. Dus dan kan iedereen tegen iedereen komen, de goede ook meteen tegen de goede. Dus er was 1 team toevallig, Los Guardo Roze, even tot de halve finale kunnen schoppen. Omdat ze toch wel een beetje gunstig geloot hadden.
1: Ja.
3: Niet te min hebben de SCZ-competitie in Sittard. Daar hebben ze ook een x-aantal teams aan het spelen. Daar hebben we een aantal gesprekken mee gevoerd om misschien eventueel het bekertoernooi samen te voegen. Maar daar zijn we nog niet helemaal vooruit. Maar wel besloten om in ieder geval de Supercup samen te spelen. Dus dan is de winnaar van Sittard tegen de winnaar van de Parkstad. In dit geval Atletico Reserve gaat dan spelen tegen United. En dat vindt dan plaats op donderdag 4 juni om 8:30 in Glanenbroek. Dus kijken we zelf ook tussenuit. Het heeft het afgelopen seizoen ook plaatsgevonden. Dus dat is helaas de wedstrijd niet helemaal kunnen uitspelen. Wegens redenen wat niet ongeregeld heen, laten we maar zo opzeggen.
1: Ja, ja, jammer.
3: Dus en we kijken er nu wel uit dat het nu wel goed gaat. En dat wordt spannend.
1: Ja. Ja. Nou ja, als iedereen zo'n mooie trommel meeneemt, zal het niet aan de sfeer liggen dan.
3: Kunnen we een oproep doen vanuit Erik via Facebook en Instagram.
1: Ja, maar en nu hè. Dus doe nog een keer een oproepje, zodat mensen weten waar het is en wanneer het is.
3: Ja, aanstaande donderdag 4 juni, 8:30, Glanenbroek, wedstrijd tussen Atletico Reserve tegen United Supercup.
1: En het belooft spannend te worden in ieder geval.
3: Absoluut.
1: Ja, de toppers tegen elkaar. Even kijken, we gaan dadelijk nog eventjes nog verder over de toekomst hebben. En met name ook nog misschien een oproepje om aan te sluiten bij de Futsal League. Dus hoe mensen dat moeten doen. En daar komen we dadelijk op terug.

0: Jouw nieuws.
1: RTV Parkstad. Henk van Baarden.
0: Jouw hits, jouw nieuws.
1: RTV Parkstad.

0: Zo, daar zijn we weer. Ja, we gaan bijna afsluiten. We hebben nog een paar minuutjes. Maar jullie kunnen natuurlijk nog eventjes oproepje plaatsen. En met name even vertellen hoe ze jullie kunnen bereiken. En hoe ze kunnen aanmelden. Dus dat gaat
1: even
0: Jimmy doen. Ah, nou, terug naar Bob.
2: Dat doen we gewoon samen.
0: Ja.
2: Nee, oproep inderdaad aan nieuwe teams voor de competitie. Het is misschien even goed om uit te leggen dat we... Ik zal even twee oproepjes doen, maar in ieder geval één oproep. En is in die zin ook het belangrijkste. Zeker ook voor Jimmy als wedstrijdsecretaris voor nieuwe teams. Of je nou een vriendenteam bent, collega's bent of familie of een mix daarvan, meld je aan. Dat kan tot 1 augustus. Als je ons opzoekt of op de website of op social media, Instagram, Facebook... dan zie je ook allerlei flyers voorbij komen... waarin we de oproep doen tot 1 augustus aan te kunnen melden. En het kan via een e-mail sturen naar info@parkstadvoetsalleague.nl. Of dat kan via een van onze social media bronnen.
0: Ja.
2: Of inderdaad, als je Jimmy of mij... en misschien alleen je eigen netwerk hebt, benader ons daarvoor ook... En mogelijk ook nog wel een oproep voor iets wat we nog niet hebben benoemd... maar waarbij we ook sinds dit seizoen, vorig seizoen zijn we daarmee gestart. We noemen dat PFL maatschappelijk. Waarbij organisaties één keer in de 6-8 weken... organiseren we een avond voor organisaties. Denk aan een gemeente, denk aan een zorgorganisatie. In ieder geval de maatschappelijke betrokkenheid. Dus dat er echt met collega's wordt gevoetbald... Afgelopen keer is dat bijvoorbeeld Vivantes geweest. Is dat een andere zorgpartij geweest. Is dat ook de bovengrondse vakschool in hele Noord geweest. Dus eigenlijk echt met de collega's voetballen tegen elkaar. Het kader van netwerk.
0: Ja, wel leuk.
2: Dus ja, super interessant. Dus daar vandaar ook echt de oproep. Ik weet niet of de wedstrijdsecretaris misschien nog een extra oproep wil doen... om kracht bij te zetten. Mogen ze ook... Mogen ze ook later dan 1 augustus aanmelden, Jim?
1: Zeker. Mag altijd en dan kunnen we kijken of we dan nog iets kunnen inpassen. Hebben we afgelopen seizoen ook gedaan. Hè?
0: Ja.
1: Dus en vooral nogmaals Instagram volgen, parkstadvoetsalleague.nl. En dan kan je alleen ons hout zien en dan meld je aan. Let's go, zou ik zeggen.
0: En jullie zochten wel nog scheidsrechters, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Ja, momenteel hebben we er 3. Is eigenlijk wat te weinig. We zijn blij dat ze er zijn. Dus bij deze zeker ook een oproep als scheidsrechter. Als voelen jullie je geaard om te komen. We fluiten KNVB gerelateerd. Dus
0: als mensen luisteren en die denken van... Oh, ik heb toch niks te doen op vrijdagavond. Dan zijn ze welkom.
1: Nou ja, het mag. Maar het is normaliter op de woensdag en de zaterdag of de zondag.
0: Oké, straks had je het even over vrijdag, geloof ik.
1: Dat was ook een optie, maar...
0: Ja, oké. Dus het gaat eigenlijk...
1: Naarmate de jaren zijn de teams toch op vrijdag wel afgevallen.
0: Oké.
1: Niet meer zo aantrekken op vrijdagavond te voetballen. Maar
0: dus juist niet op vrijdagavond.
1: Ja, veel teams wat meespelen doen natuurlijk ook veldvoetbal.
0: Ja.
1: En die hebben meestal die dagen normaliter training. Dus dan hebben we gekozen voor de woensdag, zaterdag en de zondag.
0: Ja, oké. Dus mensen, meld je aan als je interesse hebt. En dan, het is www.parkstadfutsalleague.nl. En daar kun je ook alle informatie vinden.
3: Ja, Bob en Jimmy, dankjewel voor jullie aanwezigheid vanavond. Het was weer gezellig met jullie. En vergeet alsjeblieft, als je luistert op dit moment... niet de trommels mee te nemen bij de volgende wedstrijd. Hè. Dat wordt het nog gezelliger.
0: Andere instrumenten mag ook.
3: Vind ik ook.
4: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy, but I...

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Wow!
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
0: RTV Parkstad.
3: Jouw hit.
0: Jouw nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard, die daarmee zijn trilogie van grote rondes compleet heeft. De Deen won eerder ook al de Tour de France en de Vuelta a España en voegt daar nu ook de Ronde van Italië aan toe. De slotetappe in Rome werd gewonnen door Jonathan Milan na een massasprint. In het eindklassement eindigde Tijmen Arendsman als vierde. Hij was daarmee ook meteen de beste Nederlander in de Giro. En een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Het fruit zat met tape vast aan de muur als onderdeel van het werk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan. Het museum zegt dat het werk hersteld is met een nieuwe banaan. Die moest sowieso elke paar dagen worden vervangen, omdat het om vergankelijke kunst gaat. Kunstenaar Cattelan maakte ook andere opvallende werken, waaronder een gouden toilet dat destijds in Engeland werd gestolen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
8: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.

0: Ja, wat is je mooi, hè? Milo en AO Technology. Om 9:15 alweer op deze zondagavond hier bij de sport. Ik ga even terug naar Roy, want je had gisteren een soort vrije dag natuurlijk. Bij de Highland Games, hè?
1: Ja, we hadden natuurlijk een paar weken geleden hadden we onze lieve gasten van de Highland Games hier. Mm-hmm. Hè? Dus Bram en Sylvia, ja. Ik moest even denken. En die waren hier om natuurlijk te praten over de Highland Games. En ze hebben ons uitgenodigd om langs te komen. Nou ja, als ik zeg, kom wel een keer, dan kom ik ook een keer. Nou ja, bij zo'n Highland Games is er maar één keer per jaar. Dus daar moet je ook gaan.
0: Daar moet je even heen gaan natuurlijk.
1: Ja. En bij andere verenigingen, dan moeten we nog een keer plannen dat we nog een hele keer langs gaan.
0: Ik was
1: gisteren in ieder geval daar. Ik ben vandaag er niet geweest, want vandaag had ik het zelf veel te druk. Maar gisteren waren dus de amateurs, zeg maar, in de weer. En over weer gesproken, het was best wel warm. Ja, het was, ik had het gevoel dat het wel boven de 30 graden was. In ieder geval, ik heb het daar wel genoten van. Ze hadden de live muziek, hè. Dus ze hebben het weer wat uitgebreid. Ik had ook de indruk dat het drukker was dan de vorige keer.
0: Dat is volgens mij gaat
1: het. Ja. Ieder jaar groeit het en groeit het. Dus ik had het idee van dit jaar ook weer.
0: Maar was er sprake van 2 dagen, hè, het komende jaar of zo? Hè?
1: Nou, het was nu al 2 jaar.
0: Het was nu al 2 dagen.
1: Dus vandaag zouden dus de professionals aan de slag gaan.
0: Okay. Ja,
1: nogmaals, ik had er eigenlijk ook best wel graag naartoe gewild. Maar ja, ik moest andere dingen regelen. In ieder geval, maar... Ja, gisteren was gewoon fantastisch. De sfeer was fantastisch. Live muziek erbij. Het was er een smid bij. Hè? Dus die een oude ambacht uitoefent. En best wel wat kraampjes waar je ook wel wat Keltische zaken kon terugvinden.
0: Ja.
1: Dus als je een keertje zin had om haggis te eten, nou, dan kon je daar ook een blikje van kopen. En en natuurlijk wat te drinken. Hè?
0: Dus, en daar was je wel bij natuurlijk, hè?
1: Nou ja, ik heb weer eens een Guinness gedronken. Dat was wel heel lang geleden.
0: Het is zo lekker met zo'n koud, met zo'n warm weer.
1: Ja, echt.
0: Heerlijk.
1: Het was wel een welkome aflossing van de
0: diëten daar.
1: Ja, en vandaag was er dan een proeverij, een bierproeverij. Dus die hebben we dan, heb ik dan moeten wissen.
0: Ah.
1: Maar we gaan natuurlijk voor de sport daar kijken. Dus ik heb wel gezien dat vooral die paal, die werp waar je dus die paal omhoog moet gooien en een keer moet laten omkantelen, dat geen makkie is.
0: Hoor. Heb je dat zelf ook geprobeerd?
1: Nee, dat kan dan niet. Want ze zijn dan aan het oefenen en zo. Dus ik denk ook niet dat het veilig is. Als
0: er komt best veel te kijken om zo'n paal op te tillen natuurlijk en een gewicht te houden.
1: Ja,
0: in balans
1: vooral
0: te houden.
1: De techniek is wel heel belangrijk. Ja, want ik heb mensen zien proberen en dan valt die paal, die valt eigenlijk voor hun voeten, valt die al weer terug. Dus dat is nog wel een techniek. En
0: ook, als je nou begint te oefenen, kan je volgend jaar misschien een beetje mee doen.
1: Ja, misschien wel.
0: Okay.
1: Maar dat waren leuke onderdelen.

0: Er waren ja. Er, hè. Ze hebben ze natuurlijk hebben met hun besproken wat het allemaal voor spellen waren. Hè. Voor, ja, dus, het is ook een of andere hooizak wanneer Riek over een bepaalde hoogte gooien. Er is inderdaad zo'n, ja, hoe noem je dat, waar je in rond moet lopen. En vroeger heb je wel eens van die oude films waar je zo'n ezel in een rondje loopt.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, dit keer waren het geen ezels, maar waren het dan de sportlui. Die moesten dan een zak over twee rondjes draaien. Okay. En dan een ander liep dan weer de andere kant op. En dan in een bepaalde tijd moesten ze over een keer rondlopen. Ja, dat was wel heel interessant. De touwtrek heb ik gezien. En ook dat twee mannen, of in ieder geval ja, ook vrouwen, dat die tegenover elkaar zitten, moeten ze een stok vasthouden en proberen die anderen over die plank heen te trekken. Ja, dat was, dat lukt niet. Vaak schiet één van de twee los en dan is die ander natuurlijk de winnaar. Dus heel wat leuke sportjes gezien.
1: En je zegt dat het is, was het jaar drukker als verleden jaar natuurlijk. Hè? Maar ja. Het begint zich rond te spreken. Ik heb het idee dat het eindelijk een beetje een begrip begint te worden in heel het Highland Games.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Met dank aan de organisatie, allemaal vrijwilligers die het doen. En...
0: Allemaal vrijwilligers, ja. Heel veel studenten nog. Ja. Dus, toevallig een oud vriendinnetje van mijn dochter, die samen in de klas hadden gezeten, die liep daar ook rond. Ik herkende haar niet eens, want ze was helemaal geschminkt als een Highlander en ze zag er best wel verwilderd uit. En,
1: het is leuk te zien hoe die mensen dan die cultuur van die Highland Games hebben.
0: Ja, en volgens mij waren er ook echt Schotten bij. Ik hoorde heel veel Engels praten. Mensen met een Schots accent hoorde ik praten. Dus volgens mij hebben die het ook gevonden.
1: De Corrie van een Byband was ook bij natuurlijk.
0: Ja,
1: volgens mij
0: liepen daar wel rond. Ik heb ze niet horen spelen.
1: Ah, okay.
0: Ik weet niet, misschien heb ik dat net gemist dan. Maar ik zag het wel in de... Een paar van de deelnemers daar rondlopen. Dus volgens mij hadden ze net gespeeld of moesten ze nog gaan spelen. Okay. Maar ik denk het eerste. Dus,
1: maar de twee van de organisatie komen over een paar weken naar ons toe? Of?
0: Ik hoop dat ze nog een keer langskomen om te vertellen hoe het uiteindelijk is gegaan. Ja, volgens mij was het wel een succes. Tenminste, ik heb Bram en Sylvia allebei gesproken. En volgens mij waren ze heel druk bezig voor de organisatie. Maar ik zag wel dat ze tevreden waren.
1: Ja, er komt er veel te kijken bij zo'n organisatie. Het lijkt allemaal zo gemakkelijk, maar heel veel werk is dat.
0: Ja, als ik al zie, hè, kijk, daar staat een gigantisch hekwerk omheen. Dus dat moet ook allemaal geplaatst worden. Er moeten allerlei kramen opgezet worden. Een grote tent stond er, of eigenlijk meerdere grote tenten. Dus die zijn echt die dag van tevoren zijn die al flink in de weer gegaan.
1: Zeker
0: dus,
1: met zo'n warm weer zoals gisteren natuurlijk en eergisteren. Ja. Dan moet je toch wel rekening houden met de EHBO'ers die daar rondlopen. Ja. En,
0: alles was goed geregeld waar ik zover kon zien. Dus,
1: we gaan ze binnenkort uitnodigen. Of zijn ze al uitgenodigd? Nee.
0: Ik heb eigenlijk niet meer daarover gesproken. Nee, okay, maar dat gaan we wel doen.
1: We gaan ze wel binnenkort uitnodigen. Over uitnodiging gesproken. Ik heb hier nog even kijken. Wie hebben we komende week in de uitzending?
0: En volgens mij komen onze dansers terug.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, dus even kijken. Moet ik zelf even goed kijken.
1: Dus Devin Dean is dat van dansschool...
0: Next Level.
1: Ja, Next Level inderdaad.
0: Next Level. Ik was even de naam aan het zoeken, maar het was inderdaad Next Level Dance School. Die hebben wedstrijden gehad, hè? Mm-hmm. Dus komen we als het goed is vertellen hoeveel prijzen ze hebben gehaald.
1: Hij appte mij deze week en hij was al heel enthousiast. staat ook gepland komende week? Ik zeg, dat staat gepland. Dus jongens die komen heel graag hier naartoe komende week.
0: Jongens en meiden, hè?
1: Want en meiden natuurlijk, meiden absoluut.
0: Absoluut. Nogmaals, die website, dan moet je echt eens een keer een goede foto staan erop. En echt professioneel. En het ziet er gewoon goed uit. En ik verwacht eigenlijk ook wel dat ze iets positiefs te melden hebben.
1: Dat denk ik wel, natuurlijk. Trouwens, over gasten gesproken. We hebben komende week nog gasten en de week daarna nog. En daarna zoeken we weer gasten voor de uitzending. Dus mocht jij luisteren op dit moment en je denkt van... ik heb wat leuks voor van onze sportschool of vereniging... Ja, dus te zeggen, stuur even een mailtje naar Roy, roy@rtvparkstad.nl. Of ondergetekende henk@rtvparkstad.nl. Maar liever naar Roy, want hij regelt nou die gasten allemaal. Met bezige bij hier, hè?
0: Ja, en dat allemaal tussen mijn gewone werkzaamheden door, hè?
1: al een van die twee. En dan sturen we natuurlijk zeker een berichtje terug. En wie weet zit je over een paar weken om te vertellen over jouw vereniging. Kost helemaal niets, alleen een beetje tijd. En voor de rest heel veel promotie natuurlijk.
0: Ja, het levert je alleen maar wat op.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja.
2: Dit is Parkstad. RTV Park.

0: Het blijft gewoon lekker deze hoor.
1: Like a rainbow.
0: Cindy Loper. En True Colors op jouw radio. En over True Colors gesproken. Ja. Bekende kleuren. Nou, goed, over True Colors gesproken. De afgelopen dagen was het heel lekker warm, jongens. Het was
2: broeierig heet.
0: Broeierig heet, jongen. Je kon niet slapen. Ik bedoel, de hele slaapkamer die was... Maar de komende dagen wordt het toch iets minder. Want ik heb me laten vertellen dat het flink af gaat koelen de komende week.
2: Ja, dat klopt. Ja. Nou, het worden eigenlijk normale temperaturen voor deze tijd van het jaar.
0: Ja, dat zeggen ze.
2: Ja, we zitten nu eigenlijk een beetje erboven. We hebben de eerste hittegolf volgens mij al gehad. Hè?
0: Ja.
2: Dus dat zijn records die eigenlijk voor ons Nederlands klimaat niet zo fijn zijn.
0: Ja, maar, kijk, waar ik dan heen wil is van... er zijn zoveel dingen worden georganiseerd en worden natuurlijk afgelast vanwege het warm weer natuurlijk. Hè?
2: Ja,
0: zoals die marathon waar jij doet aan.
2: Ja, we hadden inderdaad vorige week, het weekend, het Pinksterweekend, hadden we eigenlijk de Marathon Challenge willen organiseren. Ja. Die, sterker nog, die was gewoon georganiseerd. Alleen die is letterlijk op het laatste moment is hier afgeblazen, afgelast, omdat er geen toestemming was om het alsnog uit te voeren.
0: Dat is levensgevaarlijk.
2: Ja, en we zaten dus in dat weekend inderdaad boven de 30 graden. Dus ik kan me er wel iets voorstellen. Hè? Zeker met het verhaal van dat meisje van 15... wat laatst overleden is in een half of een hele marathon. Weet ik niet meer precies. Ja, dan worden we alle instanties wakker. Van we moeten nauwkeuriger omgaan met dit soort evenementen.
0: Ja, okay.
2: En dan gaan ze extra streng worden. En dan krijg je dit soort dingen. Ja.
0: Kijk, je weet niet van tevoren hoe warm het wordt en wat voor weer het wordt. Maar ik zou wel zeggen, als organisatie van jongens, houdt rekening met de deelnemers. Want...
2: Ja, dat wordt dus ook gedaan. Hè. Er was al extra waterpunten. Ja. Allerlei voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Daar heb ik ook nog specifiek om gevraagd. Omdat natuurlijk mijn IHBO-achtergrond... dan denk je sowieso wat sneller aan dat soort zaken. Mm-hmm. En dat was dus allemaal geregeld ook. En dan is er toch een instantie die zegt van het mag niet doorgaan. Ja. En je kunt, wat kun je daaraan doen dan? Je kunt hooguit alle deelnemers gaan bellen van of bellen een nieuwe contact proberen op te nemen en zeggen van het gaat niet door. Want het was de dag zelf, hè, de vrijdag, de dag voordat het evenement zou starten, was het nog niet zeker of het door zou gaan. En pas in de avond kreeg ik uiteindelijk het bericht van jongens, het gaat niet door.
0: Ja. Van de ene kant denk ik van je bent baas over je eigen lichaam. Ik bedoel, niemand kan naar jouw medische dossiers kijken, maar je bent zelf daarvoor verantwoordelijk. Maar van de andere kant denk ik, je organiseert een heel marathon. Hè? Dus...
2: Een hele marathon over 2 dagen dan. Kijk, als gezond denkend mens denk je ook van... Ja, ik ga dan natuurlijk niet mijn uiterste geven. Want dit kan wel eens misgaan.
0: Ja.
2: Maar er zijn mensen die gaan toch wel iedere keer over een grens heen. En zo'n temperatuur plus... Het is geen makkelijk parcours. Hè. Het is een normale marathon is redelijk vlak. Omdat je toch 42 kilometer moet rennen. En omdat dit nu in stukken opgedeeld is, is het best wel een hoogtegevarieerd parcours.
0: Ja.
2: Ik denk dat een menig marathonloper deze 3 afstanden aan elkaar niet in 1 keer zou kunnen lopen.
0: Nee.
2: Niet zonder pijn in ieder geval. Ja, en ik denk van omdat hij in 3 stukken is gehakt, kun je wat meer uitdaging verwachten.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb toen zelfs begrepen dat de 10 mijl eigenlijk zwaarder was dan de marathon zelf. Tenminste, een paar deelnemers heb ik daarover gehoord. Dus je kunt je voorstellen, als je dan zo'n zwaarder parcours hebt, plus die temperatuur erbij, dan loop je wel een risico. En de organisatie doet er natuurlijk alles aan om iets goed te laten verlopen. Maar je wilt het niet op je geweten hebben dat er daar
0: gebeurt. Nee, helemaal niet. Ik kan niet alleen overdag, maar ik heb ook contacten met de organisatie van de Nacht van Gulpen.
2: Ja.
0: Dat gaat ook binnenkort van start op 15 juni, als ik me niet vergis. Ook 's avonds of 's nachts kan het broeierig warm zijn en gevaarlijk zijn voor de medelopers. Hè?
2: Ja,
0: ja,
2: natuurlijk. Dat probleem blijft op alle momenten van de dag natuurlijk. Ja. Maar nou heb je, s'nachts is het natuurlijk wel een heel stuk koeler dan over het algemeen overdag. Hè.
0: Oké. Goed, wij gaan even wat muziek doen. Zometeen komen wij bij je terug en dan gaan we vertellen wat onze gasten nog zijn de komende tijd. Of,
2: Ja, is prima.
0: Je hebt ze helemaal gepland volgens mij, hè?
2: We hebben er een aantal gepland, ja. Ja. En noemen we de datum eigenlijk bij, zodat de luisteraars die misschien willen komen, horen van welke dagen ze niet meer kunnen komen, maar welke dagen ze wel nog kunnen komen.
0: Oké. Okay.

0: Timbaland featuring Curry Hilson en That's the Way I Are. Ja, oké. Okay. Even terug naar Roy. Ja, nog wat informatie over gasten die binnenkort nog naar de studio komen.
1: Ja, we hebben er een aantal die staan gepland. Dus mocht je zelf nog een keer graag langs willen komen. Dan,
0: nou ja, langs naar binnen.
1: Wat zeg je?
0: Naar binnen.
1: Naar binnen, ja, de studio in. Dan kun je natuurlijk even contact met ons opnemen. Welke dagen hebben we wel al voor geboekt? Je zei het straks al, Next Level Dance School, die komt 7 juni. Hè, en die gaan dus hopelijk vertellen hoeveel eerste prijzen ze hebben weggehaald.
0: Ze waren heel enthousiast, dus ik denk dat ze heel vroeg op de stoep staan.
1: Ik denk het ook. Ja. Ik denk dat de studio weer vol staat. Dus dat was geweldig. Dus daarvan verwacht ik al een hele leuke avond. De week daarna is 14 juni, dan hebben we onze mensen van ProFootball Limburg zijn dan weer hier. Dus Tom en Jannik die komen dan eigenlijk vooral praten dit keer over het WK in de USA. Of eigenlijk in de Amerika's. Hè.
0: Ja.
1: En als het goed is, hebben ze hun voorspelling ook gemaakt. Dus vorig jaar heeft Jannik zijn voorspelling voor de poolfase heeft hij een beetje doorgegeven. Nou, ik heb gevraagd aan Tom van, zou je dat ook willen doen? En misschien kunnen jullie ook al eventjes de afvalrace, de knock-out fase ook al gaan voorspellen. Dus dat zullen ze denk ik wel doen. Want ik heb ze een mooi lijstje wat ze kunnen invullen, heb ik ze gestuurd. En ik ben zelf ook ermee bezig. Dus we gaan onze voorspellingen elkaar leggen. Maar ik ga de hulp van collega's inroepen. Dus ik ben namelijk geen voetbalexpert. Ik weet daar heel weinig van.
0: Ik hoor je net vragen, wat schat jij de kansen van Nederland in het WK?
1: Ja. Als Nederlander zijnde denk je natuurlijk van we komen wel ver. We komen wel de poolfase door. Dat is wel
0: kwartfinales?
1: Dat weet ik niet. Dat hangt af van de eerste tegenstander of we überhaupt dan een ronde verder komen. Dus ik deel het enthousiasme.
0: Ja, wat je even op de achtergrond nou. Hè? Je denkt ook, ik hou me even op de achtergrond.
1: Ik zal mijn voorspelling nog wel delen. Okay, maar dat doen we dus 14 juni.
0: Ja, oké. Leuk.
1: En dan is er een aantal weken hebben we nog geen gasten. Dus dat is jullie kans, beste luisteraars, om dan eens om dan langs te komen en wat over je sport of je vereniging te vertellen of iets wat sportgerelateerd georganiseerd wordt. Ja. Dan mogen jullie zeker komen vertellen. En dan de eerstvolgende gast die al gepland staat, is 5 juli. Kracht van het Zuiden. En dat is Alex Mone. En Alex Mone, ik ken hem nog van vroeger. Toen die, eigenlijk nog voor die tijd, toen hij judoka was.
0: Okay.
1: Ja, uit de judowereld ken ik hem nog. En hij heeft ook wel eens bij ons een paar keertjes meegetraind. Maar ja, hij kwam echt niet aan het niveau wat hij gewend was. Dus hij is een paar keer langs geweest. Meer uit vriendschap dan om er wat van te leren, denk ik.
0: Precies.
1: Maar was een leuke gast. Nog steeds een leuke gast. En hij traint nu ook een judoka van mij op krachtsportgebied. Dus die is ook goed aan de weg aan het timmeren. Dus die komt zelfs ook mee. Kevin komt ook mee naar de studio.
0: Okay.
1: En hij neemt er nog iemand mee. Dus ze zitten dan de 5 juli met z'n drietjes hier om in ieder geval de krachtsport te promoten.
0: Mm-hmm.
1: Hij is personal trainer, dus
0: genoeg om te praten.
1: Misschien in ieder geval dat een iemand naar de straat denkt van, hey, dat is ook wat van mij. Nou, dan heeft hij meteen hier het linkje naar Alex toe. Dus dat zijn de gasten voor de komende weken eigenlijk.
0: Ja, dan denk jij van de sterkste man van Nederland. Dat lijkt me wel leuk om een keer terug te zien. Nou, iedere woensdag tussen 13 uur en 15 uur, als ik me niet vergis. 15 uur. RTL 8 geloof ik was. Is allemaal herhalingen.
1: Ik kijk er wel eens nog eens naar.
0: Ja, en, ik ook. Ja,
1: soms denk ik, die heb ik al eens een keer gezien. Maar het zijn de oude gouden tijden. Hè?
0: Ja, precies.
1: Dus ik vind dat heerlijk. En ook trouwens, sterkste man van de wereld vond ik ook altijd geweldig.
0: Ja, ja.
1: Er liepen een paar mensen, van die karakteristieke mensen rond, dat ik denk van dat zijn wel de gangmakers ook. Hè?
0: Ik heb best wel respect voor die mensen, die jongens die dat doen natuurlijk.
1: Ja, het is voor hen ook een levenswijze. Hè? Ja. Dus, maar goed, daar zal Alex sowieso wel wat meer over vertellen. Maar en trouwens, als luisteraars vragen hebben die ze willen dat wij die gaan stellen aan Alex en of misschien een van de andere gasten, die kun je ook opsturen. Hè? Dat kan ook gewoon via Roy parkstad.nl of aan Henk uit parkstad.nl kun je ze gewoon sturen. Of via de app in de uitzending. Dus dat is allemaal mogelijk.
0: Kan allemaal mogelijk natuurlijk. Hè? Dus als je vragen hebt, niet alleen voor Roy Bonen, maar ook voor de andere gasten die in de studio komen. Laat ze binnenkomen, jongens. Dan kunnen wij ze stellen. En heb jij weer een rustige avond, want jij weet het antwoord op de vraag.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jouw hits. Jouw nieuws.
3: RTV Parkstad.

0: Wat een geweldige stem heeft die vrouw, hè? Anouk en Jerusalem op jouw radio. Wij gaan langzaam afscheid nemen, hoor. Want zitten we bijna op.
1: Ja, het is zo.
0: Het is snel gegaan, hè?
1: Ja, het gaat altijd snel. Ja, dat, dat hebben onze gasten ook toch vaak, hè? Ja. Van, ja, wat moeten we in dat uur vertellen, weet je wel? En dan... Dan zijn we al halverwege en dan zegt ze, oeh, de tijd gaat wel heel snel.
0: Ja, dan vraag je op het einde van, hoe vond je het? Ja, hartstikke leuk. Ik kom nog een keer terug natuurlijk. Ja. Dat mag jij ook natuurlijk als je luistert. Je mag ook naar de studio komen om te vertellen over jouw vereniging. Heb je een leuk feestje binnenkort, een jubileumfeestje van de vereniging? Ga je wat leuks doen met de vereniging? Ga je een sportieve dag organiseren? Mag allemaal niet uit. Kom gewoon lekker langs, vertel erover. En dan, wie weet.
1: Ja, altijd leuk.
0: Nou, het was weer leuk om samen even te doen. Verleden week was het niet, maar je hebt het goed gedaan verleden week, jongen.
1: Nou, dankjewel. Nou, het is ook, als je er bent, vind ik het altijd veel leuker dan als ik het alleen moet doen. Dus
0: mijn dag gaat weer helemaal goed vandaag.
1: Ik ben vandaag veel van de complimenten, geloof ik.
0: Ja, complimentendag.
1: Ik kreeg al te horen net.
0: Zelf verzonnen vandaag, die complimentendag. Hè? Ja. Nou, mocht je luisteren en denken van, ik kom langs, dan doe dat dan. Henk@rtvparkstad.nl of Roy@rtvparkstad.nl. Ik ga naar huis, Roy gaat ook naar huis. Ik wens je een mooi weekend, wat er nog van over is. Zomaar 2 uurtjes nog, maar... En als je moet werken de komende week, heel veel werkplezier, zou ik zeggen. En wat je ook doet, doe het alsjeblieft heel voorzichtig. Tot volgende week. Hoi.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Oei! Tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Kom binnen.
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. En de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain is in Parijs gehuldigd na de winst in de Champions League. Aanvaller Ousmane Dembélé beloofde de supporters dat de club volgend jaar weer de eindzege pakt. De spelers werden gehuldigd aan de voet van de Eiffeltoren in een feestelijke sfeer voor zo'n 100.000 mensen. Gisteravond waren er ongeregeldheden na de finale, waarbij bij rellen 1 dode en ruim 200 gewonden vielen. De Franse president Macron noemde PSG het beste team van de wereld. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballad.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
10: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
11: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
12: Een lekkere geur is essentieel.
13: Maar wat is jouw favoriete geur?
12: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
13: tot Michael Kors.
12: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
14: Lange werkdag gehad?
5: Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
14: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

3 achter elkaar. En misschien was die Bon Jovi It's My Life. Als je via de tv kijkt of via de app. Het klepje wel. It's My Life. Daarvoor Mike Oldfield, 5 Miles Out. En net nog Kayak met Mystery Queen. Under Pressure. Samen met...

blijft drukken, het blijft benauwd en het is al een beetje zomer aan het worden. Juni, 21 juni, is het volgens mij richting de echte zomer. En waarom weet ik niet, maar een ZZ Top past daar altijd wel bij.

Misschien had je vandaag wel je plekje gevonden aan een meer of bij een zeetje. En daar past Genesis met Home by the Sea natuurlijk ook lekker bij. 20 voor 11 bijna. Dit is RTV Parkstad, Joan Hits, Joan News. En op de zondagavond Joan Rock and Ballad.

Jouw nieuws. Ja, soms hoor je iets voorbij komen en dan denk je van... hey, die pik ik er vanavond ook bij. En dat was het geval net met Mike en de Mechanics. Of beter gezegd, Mike Rutherford van Genesis. Met het project and the Mechanics Silent Running. Helemaal terug in de tijd, volgens mij 1987.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: toe geweest?
1: Naar Mondo Verde?
0: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
0: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
0: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
0: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. En Marieke van der Putten is Nederlands kampioen dressuur geworden. Ze reed met haar paard Zantana een zeer sterke kuur en ze haalde bijna 88% score. Het zilver ging naar Dinja van Lieren en het brons naar Marlies van Balen. Voor van der Putten is het haar eerste nationale titel na jaren dressuur op topniveau. Ze noemt de overwinning een beloning voor hard werken en groei in zelfvertrouwen. Door de goede vorm is ze ook zeker van een plek in het Nederlandse team voor de WK in Aken in augustus. Het weer, vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten bij 12 tot 16 graden en een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballads.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milk. Shakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

kreeg net nog een appje binnen van Theo. Het was die laatste instrumentale track dat je draaide. Nou, dat was Joe Satriani met de Summer Song. Hoe kan het ook eigenlijk anders?

3 achter elkaar. Eye in the Sky, Aston Parsons Project, Marillion Sugar Mice en net nog Kid met Does Anybody Believe. Up next, Aerosmith en Metallica. Maar eerst deze nog van Ghost, Life Eternal. Okay.

half 12 geweest. Tijd voor een klein epos. Ja, een epos kun je wel zeggen. Kwam van het album Usual Illusion 1 of 2. Dit zijn de Guns N' Roses met Don't You Cry.

Excuses, ik versprak me toen straks. Guns Roses was Don't Cry. En net hadden we Skid Row van een allereerste album. Gelijknamige album, 18 and Alive. Daar kon ook nog die single You've Gone Wild vanaf. Hey, ik kan wel het rustig zeggen, top dat jullie erbij waren. Aanstaande dinsdag Rock on Your Radio. En dat zetten we al op 2 juni. Slaap lekker, morgen vroeg gezond weer op. En als laatste track vanavond, The Girl with the Golden Eyes van Nikki Sixx en zijn 6 a.m.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlakbij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakken zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op